0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and their country.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Right, everyone have a cup of tea now.
2: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Bewust niet geluisterd.

0: BNL Nieuws.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
2: Het is een great deal voor de United States en voor het Midden-East. En ik denk ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country and other country.
1: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK al openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze rode duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: We wisten niet geluisterd.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Bewust niet geluisterend.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jongeman stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: beautiful. I think we got it, guys. Right, everyone have a cup of tea now.
1: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
2: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
3: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluisterzacht tot loeihard.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de

0: koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Radio, de brug tussen pop en jazz.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring, temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine. Not loud, just deep. Obsession.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
3: BNL, BNL, BNL.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL.

0: BNL Nieuws.
1: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veel voorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Waar cultuur en natuur als muziek op je plakt.
2: BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

0: goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jongeman reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Jawel, dat was uiteraard Society van Eddie Vedder. En zoals jullie weten is het vrijdagavond. En dan starten wij met onze beginsong van het programma Initiatief. En ik wil jullie dus allemaal welkom heten vanavond. En fijn dat jullie luisteren. We hebben dus een gasten vandaag in de studio. En ik zal haar dadelijk aan jou voorstellen. Hè. Want we gaan eerst nog naar het nummertje School van Supertramp luisteren. En zoals jullie al kunnen raden, gaat het vanavond daar wel een beetje over gaan. Over school. Veel luisterplezier.

0: Ja, zo, dat was Rise Up van Andra... Ik ben haar naam kwijt.
1: Andra Day.
0: Andra Day, juist. Ja. Dus ja, welkom hier. Goedenavond, dag Tine. Ja, ik ben blij dat jij erbij bent vanavond. Hè?
1: Ja,
0: want wij hebben net dus al een aantal liedjes... we hebben één liedje gespeeld over school. Hè? Nu, dat is eigenlijk ook wel een beetje de reden waarom je hier bent vanavond. Hè? Nu, als de luisteraars aandachtig al geluisterd hebben... weten ze dat ik ondertussen ook mee opgestart ben met de virtuele school... samen met Nathalie van Aarschot. Maar jij hebt ook een... eigenlijk ook een soort school opgestart, hè, Tine?
1: Ja, vertel. Dat klopt, ja. Een online school eigenlijk. Ja. En niet zomaar een online school, maar eentje voor neurodiverse kinderen. Of kinderen met ADHD, dyslexie, autisme. Om echt op hun maat te gaan leren.
0: Ja, en het is niet zomaar een online school. Want het is niet echt zo dat er leerkrachten aan te pas komen, als ik het begrepen heb. Hè?
1: Nee, dat klopt, ja. Met de huidige technologie is het dus perfect mogelijk om ook de AI te laten lesgeven. Mm-hmm. En echt op maat van de kinderen, dus... waar dat hij iets gaat uitleggen en als ze het begrijpen, dan gaan ze verder. Begrijpt hij het niet, dan legt hij het nog eens uit. En dus noods nog eens op een andere manier of met een tekeningsje erbij. Hè?
0: Ja.
1: Moeten we er een tekeningsje bij maken bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Mijn idee is eigenlijk gebaseerd op het 2 uur leren programma uit Amerika. Dat op dit moment eigenlijk de beste school is over heel Amerika. Waar de kinderen dus gedurende 2 uur les krijgen van een AI-tutor. En de rest werken ze aan projecten. En kunnen ze vrij leren wat ze willen. En ja...
0: Ja, en waarom is die 2-uren-school, 2-uren-schoolmethode, als ik het zo mag zeggen, waarom zou dat zo goed zijn voor leerlingen, voor studenten?
1: Ja, omdat eigenlijk elke leerling op zijn maat les krijgt. En misschien de ene is heel goed met wiskunde en de andere nog niet zo. Maar als je dan in een klas staat waar je 20 leerlingen tegelijk moet meetrekken, dan de ene verveelt zich, de andere zit met zijn hoofd ergens bij de vogeltjes buiten. En dan nog ene, ja, die snapt er niks van en die kan niet mee en die hengelt maar wat aan. Terwijl als je echt iets hebt dat elke leerling je hebt ook beelddenkers, je hebt mensen die meer auditief zijn ingesteld. Je hebt kinderen die op hun vingers beter tellen. En je hebt er die het zo uit hun hoofd zien en weten. En ja, als we allemaal op een andere manier leren, waarom willen we dan per se alles in éénzelfde plan gieten? En iedereen moet maar volgen daar rond.
0: Ja.
1: Dat klopt niet.
0: Nee, dat klopt. Hè. Die eenheidsworst, dat is eigenlijk een beetje verleden tijd, denk ik. Hè, als ik het zo mag zeggen.
1: Maar ik mag het hopen.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Hè. Nu, maar jij zegt van iedere leerling, iedere student eigenlijk kan het op zijn eigen tempo doen. Ja. Nu ben ik even de vraag kwijt. Ik kom er dadelijk wel terug op. Nee, maar het is ook wel zo dat de... leerlingen van de dag van vandaag ook meer labeltjes krijgen.
1: Ja, hè? Klopt.
0: En ik heb zo de indruk dat ze in de scholen, ze doen hun best. Ik kan niet zeggen dat ze er niks mee doen natuurlijk, ze doen hun best. Maar het is natuurlijk wat je net zegt, met 20 leerlingen in 1 klas. En die heeft ADHD, die heeft ASS, die heeft nog iets anders. En zo zijn er misschien 10 verschillende diagnoses in 1 klas. En begin dan maar eens... te differentiëren natuurlijk binnen die groep, binnen uw 50 minuten dat je les moet geven. Ja. Hè? Maar de leerlingen kunnen eigenlijk online les volgen. Ja. Vraagt dat niet heel veel autonomie van hen zelf?
1: Ja, dat klopt. Maar er is eigenlijk ook een heel uitgebreide planningstool aan toegevoegd waar we echt kinderen gaan vragen van... Ja, wat denk je? Kunt je dit al goed of kunt je dit nog niet goed? Of heb je nog extra hulp nodig? En hoe lang wilt je nu oefenen hieraan? Wilt je beginnen met 5 minuutjes of 10 minuutjes of een kwartiertje? En dan gaan de leerlingen eigenlijk ook bewust worden van... 1, wat ze zelf al kunnen of niet kunnen. Dus ze leren hunzelf beter inschatten. Maar ook, ja, de ene die kan gemakkelijk een kwartier stilzitten. En de andere, ja, die zit na 5 minuten al te draaien op zijn stoel. En die heeft misschien meer afwisseling nodig. Dus het programma stuurt wel echt... Dus dat de leerlingen zelf denken van... Ah ja, ik heb nu 5 minuutjes gewerkt. Misschien kan ik toch nog volgende keer iets langer. En dan merk ik dat ook rapper.

0: Dus Leerplan begint vanaf het eerste studiejaar tot en met het zesde middelbaar.
1: Ja. Ja, dus dan is het eigenlijk, als ik het zo bekijk, van 6 jaar tot en met 18 jaar of 19. Ja.
0: De snelle kleuters kunnen eventueel ook al beginnen met de simpele oefeningskes. Dus, ja.
1: Kijk eens aan, zeg. Ja. En dus de lagere school, zij kunnen dus eigenlijk ook een getuigschrift halen op die manier. Ja. En hoe gebeurt dat juist?
0: Eigenlijk gaat Leerplan ervan uit dat je inschrijft via thuisonderwijs. Dus, en dat je dan zelf ook lesgeeft. Dus je kunt je programma ook aanvullen met zelf uitstappen maken of naar een museum gaan of een keer het bos intrekken. Er staan ook intussen allemaal leuke tips over hoe dat je die tijd kunt opvullen of hoe dat je projecten kunt doen. Dan aan het eind van het zesde leerjaar moeten kinderen zich via een basisschool moeten die dan een examen gaan afleggen. Dat is dan via de examencommissie ook. Maar voor de kleinere kinderen is dat dan nog op een basisschool. Er zijn een aantal basisscholen verspreid over de provincie waar je dan je kunt inschrijven. Ja. En voor de grotere is dan ook in Brussel te doen.
1: Dat is de examencommissie waar ze zich voor moeten inschrijven. Oké, kijk eens aan. Heel boeiend, maar vind ik
0: eigenlijk ook. Ouders zijn natuurlijk ook vrij om bijvoorbeeld een kind dat bijles nodig heeft, om te zeggen van kijk, wij doen nu geen thuisonderwijs, maar mijn kind heeft extra lessen nodig voor wiskunde, om dan Leerplan te gaan gebruiken om net die wiskunde of dat Nederlands of zo op te krikken.
1: Ja.
0: Dus dat is ook allemaal mogelijk. En als je kijkt naar de prijs van bijlessen tegenwoordig, het kost €39 per uur gemakkelijk. Ja. Mm-hmm. Daarvoor heb je al een maand eigenlijk Leervlammen. In dat opzicht is het dan ook nog voordeliger. Plus, je kunt echt je kind bijwerken en oefeningen aanmaken.
1: Ja.
0: Dus, dat is allemaal mogelijk, ja.
1: Ja, heel interessant. Maar we gaan er dadelijk verder over babbelen. Ja, want je hebt ook wel een aantal nummertjes gekozen.
0: Ja.
1: En het volgende nummertje wat klaar staat is van Daft Punk.
0: Ja.
1: Teachers.
0: Ja.
1: We gaan er naar luisteren.

0: Ja, dit was Teachers van Daft Punk. Ja. Hè? Ja, daar hoeft eigenlijk niet echt veel uitleg bij, denk ik dan, Martine. Nee. Zeg, en dus het programma eigenlijk, of de school, hè, de online school, als ik het zo mag noemen, noemt Leervlam.
1: Ja, ja. Ja. Te vinden op leervlam.com.
0: .com is het, ja. Dus en mensen kunnen daar gewoon naar die website surfen.
1: Ja.
0: En dan komen ze meteen op het platform. Of hoe moet ik het mij voorstellen?
1: Ja, ja. Dus ze kunnen dan een profiel aanmaken. Er worden een aantal vragen gesteld aan de ouder. Over hoe leert uw kind? Zijn er labels waar rekening mee moet gehouden worden? En waar staat uw kind? Zijn er dingen dat hij wel graag doet, minder graag doet? Is het een beelddenker of meer visueel? En dan gaat Leervlam zichzelf eigenlijk aanpassen. Bijvoorbeeld kinderen met dyslexie kunnen ook een lettertype kiezen. Dat het voor hen makkelijker maakt om te lezen. Er zijn ook nog andere aanpassingen. Bijvoorbeeld dat de klinkers in een andere kleur staan en zo. Mm-hmm. Dus iemand die heel prikkelgevoelig is, daar gaan de kleuren heel zachtjes bij worden en gaat het scherm rustiger worden. Iemand met ADHD bijvoorbeeld gaat meer beweegpauzes aangereikt krijgen, mm-hmm. of een timer. Het is echt de bedoeling dat op maat van het kind is. En de ouder kan dan zeggen van ja, ik wil dat aan. In de instellingen kan die zeggen van ja, ik wil dat mijn kind zo dit of dat kan zien. Mm-hmm. En dan kies je jaar en dan voeg je vakken toe. Er staan heel veel vakken ingebouwd al. En die lessen, dat gaat op basis van leerdoelen. Dus dan zegt hij, je moet bijvoorbeeld tot 100 leren tellen. En dan gaat selecteer gedaan en dan opent de les zich. Mm-hmm. En dan gaat hij eigenlijk vertellen. Of je kunt ook lezen.
0: Ja.
1: Maar ja, het is leuk als je het hoort zeggen. Mm-hmm. En dan kun je eigenlijk ofwel met je toetsenbord antwoorden, maar je kunt ook eigenlijk gewoon antwoorden op de vraag die gesteld wordt.
0: Ja, met spraak dan.
1: Ja. Met spraak. Mm-hmm.
0: Ja. Zeg, en hebben de kinderen of de studenten effectief een diagnose nodig? Of is het een vermoeden van dat
1: ja,
0: ouders?
1: Het mag ook een vermoeden van zijn. Dus als jij. Je weet wel intussen of je kind hoogsensitief is of mm-hmm. een vermoeden van autisme heeft of een diagnose. Of lekker lang kan stilzitten of helemaal niet.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij hebben geen labels nodig. Dat bepaalt jij zelf eigenlijk als ouder. Ja.
0: Ja, okay.
1: Je kunt dat ook zeggen van ik ga dat eens proberen of van dat helpt. Als er geen verschil is, kun je ook zeggen ja nee, ik kan gewoon uitzetten of zo. Dus dat bepaalt de ouder eigenlijk volledig zelf. Ja.
0: Ja, oké. Okay, dus en ik heb net begrepen, dus ouders kunnen zich inschrijven en ze maken een profiel aan.
1: En ze kunnen het eerst een 2 tot 3 weken proberen. Mm-hmm. Dus
0: proberen, de 2-3 weken, dat is gratis dan proberen.
1: Dat is gratis,
0: En dan daarna is het voor een jaar, een schooljaar, of hoe moet ik het bekijken?
1: Ja, ze kunnen kiezen ofwel per maand, of ze kunnen voor een jaar. Dan betalen ze voor 1, 2 of 3 kinderen. En sinds kort hebben we ook de ouderlessen ingebouwd. Dus waar de ouder kan zeggen van ja, eigenlijk hoe zat dan weer die vergelijkingen of die stellingen van Pythagoras en zo. Ik weet dat niet meer allemaal zo goed. Mm-hmm. Dus dat ouders zelf hun kennis ook een beetje kunnen opkrikken. Of bijvoorbeeld hun Frans of zo. Dus, ook rond opvoeding staan er een aantal extra lessen in en zo. Dus over de ontwikkelingspsychologie. De ouders mm-hmm. ook kunnen leren van is het normaal? Is het zorgwekkend? En dan kunnen de ouders zowel met de kinderen voor één familieprijs van €55 per maand. Mm-hmm. Wat eigenlijk, ja, dus je bent zelf aan het leren. En, ja, en drie kinderen kun je inschrijven.
0: Ja.
1: En dat voor €55. Ik denk dat sommige kinderen daar al niet meer voor naar school kunnen gaan voor die prijs.
0: Nee, inderdaad, ja, niet meer. Nee. Nee.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk ja, een heel mooie formule.
1: Ja.
0: En dus dat eigenlijk kan het hele gezin gewoon,
1: ja,
0: blijvend leren.
1: Blijvend leren, ja.
0: Ja, inderdaad. Dus, en, dus, en ouders kunnen dan ook kiezen van, ik zeg maar iets, mij interesseert bijvoorbeeld rond de opvoeding iets.
1: Ja.
0: Dan kan ik daar ook gewoon in gaan opzoeken eigenlijk, ja, in die bibliotheek.
1: Ja.
0: En dan, ja, krijg ik les, krijg ik, ja, opvoeding,
1: krijg
0: opvoedingkundige ook les.
1: Ja, ja, pedagogische, ja, les.
0: Pedagogische, ja, ja, ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. Nee, goed. Dus ik zou zeggen, mensen, hè, als het u interesseert, ga zeker eens naar, ja, de website van Leervlam,
1: ja,
0: leervlam.com.
1: Ja. Of als je ze wilt bezighouden in de vakantie. Of,
0: ah ja,
1: of
0: kijk.
1: De, ja. Ja, in plaats van dat je van Delta zo'n oefenboek gaat kopen.
0: Ah, ja. Ja.
1: Kijk een keer op Leervlam. Kunnen ook zelf bundels afdrukken met leerplandoelen. Kunnen ze misschien al een voorsprong krijgen op hun klasgenoten?
0: Ja,
1: ja,
0: ja, inderdaad. Ja. Of een beetje zo
1: of in zomer. Testen, of in het testen.
0: Ja.
1: Lukt het wel? Stel ouders die nadenken over thuisonderwijs, maar die iets willen proberen van, lukt dat wel eigenlijk? Hè?
0: Ja.
1: Ik snap dat je daar toch even over moet nadenken. En,
0: ja,
1: en toch eens wil proberen, dan heb je nu eigenlijk de kans om het ja, te proberen. En dat je tot september heb je tijd om een kind in te schrijven. Van een school of in thuisonderwijs.
0: Ja, ja, want die stap is natuurlijk ook niet zo evident. Hè?
1: Nee. Het vergt heel veel van u als ouder.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ik heb zelf twee kinderen in thuisonderwijs. Dat is ook de reden eigenlijk dat ik Leervlam ben beginnen bouwen. Omdat ik al ja, een hele weg heb afgelegd langs scholen. Met mijn dochter die toch al heel zware dyslexie en orthografie heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, schrijven en lezen, dat is heel moeilijk voor haar, maar ze is wel hoogbegaafd. Dus dat is niet makkelijk. En zij is dan al wat ouder. En ja, op school, ja, kinderen zijn nogal heel erg gemeen en worden vaak gepest. En dat is eigenlijk ook de reden dat we terug hebben gekozen voor thuisonderwijs.
0: Ja.
1: En mijn jongste, ja, die heeft een vermoeden van autisme. Die is heel snel overprikkeld. Maar ja, die is heel slim. Hè. Die is,
0: ja,
1: ongelooflijk slim. Die heeft zichzelf Engels geleerd. En ik heb een, ja, die kan, ja, soms beter Engels dan mij. Dus ja,
0: ja, kijk eens aan. Ja, ja, ja.
1: Dus het wil niet altijd zeggen, omdat je kind niet mee kan op school, dat die dom is of niet kan.
0: Ja.
1: Eigenlijk moeten we elk kind als iets, ja, een bron van talenten, maar
0: ja,
1: elk kind is anders en elk kind heeft zijn eigen talenten.
0: Ja,
1: ze kunnen dat ook gaan ontdekken van, misschien ben ik goed met rekenen en tellen. En er is ook een leuke, ja, module ingebouwd rond junior ondernemen. Dus dat ze kunnen hun, ja, misschien is er iemand heel goed in tekenen. En die kan prachtige tekeningen maken. En die kan dat dan ergens leren van, hoe kan ik van dit wat ik kan, van mijn talent, hoe kan ik daar dat gaan uitbouwen naar een eigen zaak of iets dat mij extra zakgeld oplevert of,
0: ja,
1: zo. Ja.
0: Kijk eens, ja, ja. Dus het is niet enkel gericht of enkel de focus op het, ja, op, hoe zal ik het zeggen, de leerdoelen die, nee, ze eigenlijk moeten, nee, kennen in het lager of in, ja, het secundair.
1: Nee.
0: Maar het is echt wel ruimer opgevat.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ik heb dus ook rond kruidenkennis of,
0: ah, ja,
1: bushcraft.
0: Ja.
1: En dus ook omdat ze na het leren toch ook nog zinvolle dingen moeten ja, toevoegen aan, ja, aan het, ja, aan het leerplan eigenlijk dat gevolgd in thuisonderwijs. Dus ja, de ene tekent graag en de ander die is meer buiten bezig of met plantjes of diertjes of zo. Dus ja, is er een, ook voor hun een heel plan ingebouwd.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk voor ieder wat wilt.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. En
1: voor de kinderen die heel graag toneel doen. Dus mijn dochter wil daarna naar toneelschool. Ze volgt al toneel. Zij wil dan auditie doen. En ik heb dan ook een module ingebouwd die kinderen voorbereidt op die auditie. Met bepaalde lessen in woordkunst en drama eigenlijk. Die ze moeten kunnen. Of typetjes die ze moeten kunnen spelen. En daar kunnen ze dan filmen eigenlijk met hun camera van hun gsm of laptop of zo. Ja. En dan kunnen ze echt een portfolio gaan opbouwen dat ze dan daarna kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: Als ze audities gaan doen, ja.
0: Oké, gezegd. Ja. Ja. Oh, hoe leuk. Hoe leuk is dat? Ja, we waren even afgeleid hier. Ja. Hè? Nu, dus eigenlijk zeg jij van, Tine, nu is het ideale moment om dat een beetje te testen.
1: Ja.
0: Of het iets kan zijn voor de ouders die erover nadenken om te starten met thuisonderwijs. Ja. Dus zij kunnen eigenlijk een beetje die 2-3 weken... neem nu de 2-3 eerste weken van de zomervakantie eraan zitten te komen.
1: Ja.
0: Kunnen zij eigenlijk een beetje uittesten of het iets kan zijn voor hun, voor hun gezin. En voor hun als ouders, voor de kinderen dan. Ja. En als ze dan beslissen om in te stappen, dan is het eigenlijk voor het hele gezin €55 per maand.
1: Ja, dus als je maar één kind hebt en je zegt van, ik ken alles, mama of papa, dan is €30. Omdat ik vind ook, en dan is het 39 bij 2 kinderen en voor 3 kinderen 49. Als je dan als mama en papa ook wilt bijleren, dan is het €55.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb echt wel geprobeerd om het budgetvriendelijk mogelijk te maken.
0: Ja.
1: Omdat ik dat ook belangrijk vind. Zeker als je in thuisonderwijs zit. Je kunt als mama of papa ook niet meer zoveel gaan werken natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik vind dat wel heel belangrijk. Dat je niet jezelf in je vingers moet snijden om dat te kunnen doen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Het is mijn bedoeling eigenlijk om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te helpen. Eerder dan er stinkend rijk van te worden.
0: Ja, dat was dus niet mijn insteek. Maar
1: er zijn wel kosten verbonden aan het runnen van de website en de cloud en de AI-functies en zo.
0: Ja.
1: Die moeten ook allemaal betaald worden. Dus tot nu toe heb ik dat allemaal betaald. Dus,
0: Zeggen, zo thuisonderwijs. Ik heb begrepen dat er ook wel controle op is.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe gebeurt dat dan met leerplan?
1: Ik ga het binnenkort weten. Want ik krijg dus over 2 weken krijg ik zelf de inspectie op bezoek.
0: Ah,
1: Nu, Leerplan houdt alles bij wat je kind doet. Dat maakt ook rapporten aan.
0: Ja.
1: Dus, dat houdt ook de agenda bij. Dus dat je ook kunt aantonen van kijk, op dat leerdoel staat mijn kind zo ver. En op dat leerdoel staat het zo ver.
0: Ja.
1: En zo gebeurt het en wij hebben zoveel geoefend en zo ziet onze planning eruit.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat kun je dan ook echt allemaal gaan indienen. Ik ben benieuwd, want ze gaan nu de leer van die mensen van onderwijsinspectie gaan nu leervlam ontdekken bij mijn thuis.
0: Ja, spannend.
1: En ik ben ook ergens ook wel benieuwd wat zij ervan vinden. Of zij misschien ook nog opmerkingen hebben die ik misschien kan mee inbouwen. Ik vond zo, ik heb mezelf nooit zo bekeken, maar gisteren zei mijn zoon aan tafel, je bent gewoon een app developer of een software engineer. Ik zeg, eigenlijk wel.
0: Want je hebt eigenlijk, die app eigenlijk volledig zelf ontwikkeld.
1: Ik heb die dus vanuit mijn eigen kennis als gezins- en kinderbegeleider En ben ik die gaan bouwen ik was al even bezig met leerplannen te maken en lessenplannen en zo. En ik dacht, ja, misschien moeten we daar ook iets digitaal van maken. Dat ik ook echt mijn kind kan dingen aanbieden op maat van haar. Bijvoorbeeld dyslexie lettertype. Ja. Dat ze echt zo kunnen focussen en met korte lesjes. En dat ze toch zien van, ik kan nu dit doen. En dan dat vooruit gaat. Dat vond ik heel belangrijk.
0: Dus uw rapporten liggen eigenlijk klaar voor als de onderwijsinspectie langskomt.
1: Ja, ze wel nog afdrukken. Ja.
0: Maar ze zijn al klaar. Dat is al goed, dat is al positief.
1: Inderdaad.
0: Oké, super. Allee, ik zou zeggen, ik duim mee dat het allemaal in orde is. En dat ze eigenlijk wel een beetje goedkeuren. Dus dat ze echt zoiets hebben van, wat een toffe app heb jij ontwikkeld hier. Ja. En we kunnen daar wel misschien wel wat gaan promoten bij de andere ouders die thuisonderwijs overwegen.
1: Ja, wie weet. Ik heb ook de Vereniging voor Huisonderwijs aangeschreven. Ja. En met hen heb ik in juli eigenlijk een vergadering. Dus dan kan ik Leervlam ook bij hun voorstellen. Ja. En wie weet kunnen zij dat dan ook aan hun leden gaan aanbieden.
0: Ja. Kijk eens aan. Ja. Absoluut. Ik duim absoluut mee. Sowieso. Hè. Maar goed, wij gaan nog eens naar een liedje luisteren.
1: Ja.
0: Hè? Want je hebt ook wel toffe nummertjes gekozen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Het volgende wat klaar staat is Paul Kalkbrenner met Feed Your Head.
1: Ja.
0: Wil je daar wat uitleg bij geven? Of...
1: Ja, Feed Your Head gaat eigenlijk over een jongen met autisme, zo zie ik het. Die een beetje anders is dan anderen. En hij laat het eigenlijk precies niet aan zijn hart komen. Hij wil gaan dansen. En hij gaat dansen. En hij krijgt uiteindelijk het hele dorp mee. en je ziet ergens hoe dat hij s'nachts in zijn bed ligt. En ligt te tobben. En hij wil van alles. En ook ergens... Hij gaat dan een speciaal hemdje kopen. Dus ik zie daarin de Temple Gwen. En die heeft ook altijd van die leuke cowboy hemdjes aan. En zo.
0: Ah, ja.
1: Ik ben absoluut fan van Temple Gwen. En die ook heel, heel veel goeds heeft gedaan voor het onderwijs. En om het onderwijs... te leren hoe dat ze met kinderen met autisme moeten omgaan en over het beelddenken van mensen met autisme vooral. Dus die heel vaak denken in beelden eerder dan in woorden of gewoon gedachten. Dus die zien alles voor hun gebeuren.
0: Ja, ja.
1: Ze heeft ook een heel leuke film over Temple Gwen. Het is even zoeken, maar via Amazon heb ik hem gevonden. Het is echt de moeite waard om eens te kijken.
0: Ja.
1: En vandaar. Feed Your Head.
0: Oké, we gaan er naar luisteren.

0: Ja, we hebben nu net drie liedjes achter elkaar laten spelen. En ze hebben ook alle drie wel iets met elkaar te maken. Hè? We hadden dus inderdaad Paul Kalkbrenner met Feed Your Head. Dan hadden we Rise Up van Imagine Dragons. En dan was het Girl on Fire van Alicia Keys. Hè? Ja. Want jij... ja, je bent wel on fire, Tine, want je bent goed bezig.
1: Ja.
0: Ja. Hè? Ja. Nu, langs de andere kant, Girl on Fire doet me eigenlijk ook een beetje denken aan burn-out. Misschien jongeren die een burn-out krijgen. Nu, op zich spreken ze daar niet graag over. Hè? Als een jongere een burn-out... jongeren kunnen dat precies niet krijgen volgens de... medische wereld.
1: Ja.
0: Want dan spreken ze eerder van schoolmoeheid. Of schooluitval. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Dus iets waar ik al langer mee bezig ben natuurlijk ook. Uit mijn eigen gezin. Maar ik ben ongeveer 6 jaar geleden ben ik bij het Walhalla uitgekomen. En dat was een plaats, een atelier eigenlijk dat... echt aan de slag ging met kinderen die schoolmoe waren. Ja. Die echt niet meer naar school wilden. En in Nederland is het helemaal anders geregeld natuurlijk. Daar heb je niet zo het thuisonderwijs. Zij gingen dan aan de slag met die jongeren die van alles mochten maken. En ook hun talent ontwikkelen.
0: Ja.
1: En ik vond dat... zo'n prachtig concept dat ik eigenlijk van plan was om dat hier ook te starten. Maar dan kwam corona en dat bleef dan maar duren met die lockdowns en zo. En dan heb ik mijn plan even on hold gezet.
0: Ja.
1: Maar misschien komt dat binnenkort nog terug van ook een plaats waar kinderen zo'n dingen kunnen doen en van alles maken en zo.
0: Ja.
1: Dan
0: komt het plan terug uit de diepvries.
1: Ja.
0: En dan mag het ontdooien en mag het inderdaad in de wereld gezet worden.
1: Intussen heb ik ook voor de kinderen die hun minder goed in hun vel voelen, ook vanuit mijn interesse en mijn opleiding als kinderbegeleider, ook dat stuk opgenomen in de leervlam. Dus dat er ook rond... emoties en u goed voelen in uw vel en uzelf leren kennen, welbevinden dus eigenlijk, dat ook zit ingebouwd in de leervlam. En voor kinderen die echt tekenen vertonen van depressie, zijn er ook logboeken eigenlijk die dagelijks vragen aan de kinderen, hoe voelt jij u? Wanneer dat het logboek opmerkt dat het kind zich minder goed voelt of minder goed presteert dat er tekenen zijn dat er echt iets aan de hand is, dan gaat de ouder discreet een berichtje krijgen en tegelijk wordt het kind aangemaand om een keer te praten met iemand, de ouder of iemand anders.
0: Iemand die ze vertrouwen. Nu is het inderdaad wel zo, vanuit de virtuele school merken wij natuurlijk ook heel sterk dat het mentale welzijn van de jongeren, van de studenten, dat dat heel belangrijk is. En dat is eigenlijk gewoon de basis voordat zij kunnen starten met leren.
1: Ja, sowieso. Want als zij telkens in overlevingsmodus zitten, dan schakelt echt een deel van hun hersenen uit.
0: Ja.
1: Waardoor dat zij ook niet meer aan leren toekomen. Eigenlijk gaat het lichaam zich dan gewoon richten op de ademhaling en het in stand houden van het lichaam. Verder moet je dan niet veel verwachten.
0: Nee.
1: Ik denk dat als ouder of als mens gewoon... Als je iets serieus aan de hand hebt, dan moet je maar eens voelen aan jezelf wat voor een invloed dat heeft op je mogelijkheid om iets te kunnen onthouden of om iets te kunnen regelen.
0: Ja.
1: Dan zit je zo rap over je grens. En dat is voor kinderen hetzelfde eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus blijf verwachten dat kinderen die hun niet goed voelen of zwaar gepest worden op school dezelfde prestaties kunnen leveren. Dat is hallucinant. En toch verwachten ze dat op school.
0: ja.
1: toch ja, merk je dat, dat steeds meer kinderen daar echt ja, uitvallen. Dat
0: ja.
1: die gewoon niet meer in staat zijn om uit hun bed te komen spannen.
0: Ja, klopt. Hè. Ja. Want dat is natuurlijk ook een problematiek waar wij ook mee geconfronteerd ja. worden. Ja. Het schooluitval, ja, schoolmoeheid, schooluitval. Enfin, het hangt natuurlijk wel wat samen natuurlijk. Ja, ja. Hè. En onlangs hebben Nathalie en ik zelf daar een webinar over gegeven. Ja. Hè, van moedeloos naar moeiteloos.
1: Ja.
0: Dus om inderdaad het schooluitval een beetje te kaderen. En hoe ja, we inderdaad ja. de jongeren terug tot actie kunnen ja. krijgen. Hè, ja. om terug de ruimte te scheppen om te leren. Hè, ja, in plaats ja. van enkel het overleven. Dat ze echt alleen met die basale functies bezig zijn. Ja, zoals jij ja, zegt, van het ja. ademhalen, slapen, eten. Alleen ja, zo, die ja. dingen. Dat ze echt dan ook terug de ruimte kunnen creëren om, ja, om gewoon te leren.
1: Ja, ja.
0: Of om inderdaad gewoon al uit hun bed te komen. Want ja. daar, dat is eigenlijk soms al de eerste stap. Hè. Gewoon ja, al ja. uit hun bed komen ja. en een actie ondernemen.
1: Ja.
0: Hè.
1: Ja. Ja. Ik kan, Anja, ik ben vroeger ook heel vaak gepest geweest op school. En gewoon de goesting om u terug naar daar te begeven, wetende dat je toch weer een hoop scheldwoorden gaat krijgen. En zo, dat vreet dat nu als kind en als jongere. Dus ja, en in deze tijd, ja. Je ziet hoe dat de maatschappij geëvolueerd is. Dat kinderen soms gewoon lukraak worden aangevallen en geslagen. En dat is toch hallucinant eigenlijk ja, tegenwoordig.
0: Absurd aan het worden.
1: Ja, ja, ja. Ja. En dat mogen we ook niet onder stoelen of banken schuiven.
0: Nee.
1: Ik bedoel, ik heb vorig jaar eigenlijk gezien hoe dat kinderen worden... Zelfs kleine kinderen van eerste leerjaar worden ineengeslagen door kinderen van zes leerjaar. En dat er gewoon niks aan wordt gedaan door directies. Daar staat uw verstand bij stil op zo'n moment. Ja. En dat is eigenlijk ook de reden dat mijn jongste uitgevallen is op school.
0: Ja.
1: Zeven jaar was hij toen en die durfde gewoon niet meer naar school gaan. Ja. Allee, waar ben je dan mee bezig als je als directie dan ook niet zegt van ja, zeg mannetjes, wat is dat hier allemaal? Ja. Zo.
0: Dat is want, erover,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dus hè, inderdaad, en dan moet je schoolcarrière nog starten.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Maar je begint daar al met angst om naar school te gaan.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dus dat is inderdaad al een hele zware drempel, of een hele grote drempel die je dan moet over kunnen om naar school te gaan.
1: Ja, ik ben dan eigenlijk, toen ik dat merkte, ben ik naar de school toegegaan. Ik ben daar echt in de klas gaan zitten om te gaan kijken, wat zie ik hier, wat merk ik hier? En je ziet leraars die zo hard hun best doen en van hut naar her vliegen, zeg maar, om het allemaal gedaan te krijgen. Je ziet leerkrachten die uitvallen, leerkrachten die twee klassen moeten runnen, dus niet alleen hun eigen, maar dan daar nog een klas van 20 kinderen bij bijna, die allemaal hun eigenheden hebben en je moet ze maar bezighouden. En kinderen die dan echt... Ja, tekenen echt autisme hebben en zo, die dat gewoon en niet meer aan kunnen en dan met stoelen gaan gooien en zo.
0: Ja.
1: Of kinderen slaan en bijten. Toen ben ik echt beginnen nadenken van, jongens, daar moet toch iets voor te vinden zijn dat die kinderen hun beter gaan voelen en dat het onderwijs ook op een andere manier kan georganiseerd worden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want vaak wordt er ook alleen maar gereageerd op het gedrag van wat er op dat moment zich aandient, wat er op dat moment gezien wordt. Maar onder dat gedrag ligt vaak zoveel
1: meer,
0: zoveel gevoelens, zoveel emoties.
1: Ja.
0: waar eigenlijk niet op ingegaan kan worden. Net omwille van het feit wat we daar straks al aanhaalden. Van ja, met 20 leerlingen in één klas is daar gewoon geen tijd en geen ruimte voor.
1: Nee, helemaal niet.
0: Dus het probleem, eigenlijk het onderliggende probleem, kan eigenlijk niet voldoende aangepakt worden.
1: Nee, en ik hoor dan dus dat kind dat echt elke dag zo van die uitbarsting had. En de juffrouw had geen andere keus dan het gewoon aan zijn lot over te laten. Er was geen opvangnet. Het was niet dat de juffrouw die achterna kon rennen. En we zeiden, ja, we zullen daar straks wel over spreken. Maar dat zijn kinderen van 6 jaar. Zeven jaar. Dat kun je niet zeggen. Van, oh ja, ik gooi hier bijna de kop in. Dat kan niet werken, zoiets. Nee.
0: En daarom inderdaad ben je zelf gestart met Leervlam. Ja. Om het inderdaad anders aan te pakken. Ja. Met ook voldoende aandacht voor het welzijn onderliggende emoties gevoelens eigenlijk, dat ze dat ook ergens wel kwijt kunnen. Nu, dat is natuurlijk ook iets vanuit mijn dingen, vanuit de virtuele school, ook iets waar we heel erg op inzetten natuurlijk, op het welbevinden. Nu, wij werken inderdaad met de virtuele school op het secundaire niveau, dus we zijn echt voor de leerlingen van 12 tot en met 18 of 20 jaar. Ja. En wij zetten ook heel sterk in op dat welzijn uiteraard. En we zijn dan nu aan het kijken om een netwerk uit te bouwen. Eigenlijk een stukje een virtueel netwerk, dat wij toch wel dat vangnet hebben. Als wij merken van, oké, goed, wij zijn zelf wel coaches, Nathalie en ik zelf. Gezondheid.
1: Dank u.
0: Ja, misschien eens even drinken, kan helpen. Dus wij zijn zelf, Nathalie en ik zelf, zijn alle twee wel coaches. Ik ben ook jongerencoach. Maar dat we toch merken dat sommige jongeren en sommige kinderen meer nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Ja. En daarom dat netwerk dat wij willen uitbouwen, sterk uitbouwen. Dus dat als wij zien dat er jongeren bij ons uitvallen, of in de andere scholen, in de reguliere scholen uitvallen, dat we die toch kunnen doorverwijzen naar een partner eigenlijk, waar we dan mee in het netwerk zitten. Dus vinden we eigenlijk ook zeker zo belangrijk als onze leerdoelen en onze vakfiches die we moeten halen en al de examens die we moeten plannen via de examencommissie. Misschien even een liedje draaien.
1: Ik heb een kriemel in mijn keel.
0: Ja, ik merk het.
1: Ik denk dat het volgende liedje dat we hebben klaarstaan ook daarover gaat. Dus jongeren die zoeken naar wat is mijn doel hier en wat wil ik. Is ook gekozen door mijn dochter.
0: What was I made for? Van Billie Eilish.

0: Ja, Billie Eilish, What Was I Made For?
1: Ja, ja. Mooi.
0: Ja, heel mooi, mooi nummer, absoluut. Hè. Ja. Ja, Tine, hè, wij waren net inderdaad bezig over Leervlam. Hè. Mensen kunnen het terugvinden op www.leervlam.com. Ja, daar kunnen ze altijd gaan kijken op de website. We hadden net ook gesproken over de virtuele school. En dat wij ons eigenlijk meer richten op het secundaire gedeelte. Ja. En de secundaire studenten.
1: Ja.
0: Maar jij zei net nog iets. Hè, dus dat Leervlam ook, zich ook wil richten op... Op scholen?
2: Ja. Dus ik heb eigenlijk naar aanleiding van een gesprek met Elke Brak... die zich ook richt op neurodiversiteit in het onderwijs... en leerkrachten en ouders helpen... zei ze, eigenlijk zou dat ook geweldig zijn op scholen. En ja... Als mijn ADHD'er begint dan mijn molen te werken en te draaien. En dus dacht ik, waarom zouden scholen zoiets ook niet kunnen aanbieden voor hun leerlingen die niet binnen het, het reguliere plan vallen? Ze willen allemaal de kinderen die eigenlijk in het buitengewoon onderwijs thuis horen in de gewone scholen zetten. Dus moet daar ergens toch ook iets voor zijn. Dacht ik van misschien moet ik ook zoiets bouwen voor scholen. Dat eigenlijk gaat samenwerken met de ouders, met de leerkrachten, met directie, met externe eventueel nog, psychologen of zo. En dat er allemaal wordt gewerkt aan één plan voor het kind. En dat dan wordt gezegd van kijk, het kind denkt zo, leert zo, kan gemakkelijk zus, kan gemakkelijk zo. Heeft het moeilijk met dit, heeft het moeilijk met dat. En dus na een hele intake... wordt er dan eigenlijk een plan opgesteld. En ook de leerkracht kan dan in haar overzicht zien van... die leerling heeft bijvoorbeeld dyslexie en die heeft dat. En dan kan ze de lessen zo inbouwen... dat alle leerlingen wel hetzelfde leren, maar elk op hun maat.
0: Nu, maar langs de andere kant, we moeten ook heel eerlijk zijn in de klasse. Van de dag van vandaag zitten 20 tot 25 leerlingen, kinderen. Ja. Allee, ik kan me voorstellen, voor één leerkracht is dat eigenlijk niet haalbaar.
2: Nee, maar het is dus eigenlijk de bedoeling dat het programma les geeft.
0: Ja.
2: Dus dat de leerkracht eigenlijk gewoon nog moet overzien... en moet bijsturen. Dus de computer geeft dan les. Die zegt van, dit is de oefening, zo werkt dat. Die geeft de uitleg.
0: Ja.
2: En dan krijgt de leerkracht eigenlijk naderhand een rapport. En die kan dan zien van, dit of daar loopt er mis bij die leerling. En dat loopt er mis bij die leerling. En dan kan die zo eigenlijk gaan bijsturen. Ja. Eerder dan het gewoon moeten verbeteren van huiswerk en invuloefeningsjes. Doet eigenlijk de computer dat. En kan de leerkracht dan gaan bijsturen. Of kan de ouder zien van, ik zie dat mijn kind het daar nog moet. Dat dan niet... goed ging, misschien kan ik dat thuis dan nog bij opnemen. Dus maar echt op maat van het kind.
0: Dat is inderdaad heel mooi. Hè?
2: Ja.
0: Als dat erdoor komt, natuurlijk.
2: Het is veel werk om het allemaal te programmeren. Om het draaiende te houden. Dus mijn kinderen zijn nu ook volop bezig en gaandeweg zijn er dan misschien video's die niet helemaal aangepast zijn aan het leerdoel. Maar die zijn we nu allemaal terug aan bijwerken, dus dat ook allemaal klopt. Ja. Dus veel werk.
0: En ik denk dat het ook nooit, dat niet iets is wat ooit af geraakt. Je er continu moet bijsturen, denk ik wel. Hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Want zo waren er ouders die zeiden van ik mis nog dat vak in die richting. Ik zeg, ja, ik zal kijken en dat erbij zetten. En we moeten weten dat er meer dan 2700 leerdoelen zijn. Dus, ja.
0: Ik kan mij er iets bij voorstellen.
2: Ja. om dat allemaal op de juiste plaats te zetten met de juiste... Ja, het juiste niveau. Mijn dochter zegt soms, het is veel te gemakkelijk. Dus ja.

0: Ja, eigenlijk heb ik ook onlangs iets ingebouwd voor de virtuele school. Dus jullie hebben nu ook uw eigen dashboard dat jullie de leerlingen kunnen volgen.
1: Ja.
0: En dat jullie ook jullie coaching en begeleiding kunnen doen met jullie eigen virtuele school in de leervlam.
1: Ja. Ja. Kijk eens aan. Zo is eigenlijk samenwerking. Allee, dat is eigenlijk het mooiste wat er is uiteindelijk. Ja. Ja. Want we doen het voor de kinderen, voor de jongeren. Ja. Hè, voor de studenten. Ja. Daarvoor doen we het uiteindelijk. Ja.
0: Ja. Inderdaad. Klopt. Ja. En moest er kinderen zijn die ze zowel bij de virtuele school willen inschrijven als leervlam willen volgen, hebben we dan ook korting.
1: Ja, die krijgen korting, inderdaad. Ja. Hè. Dus voilà, kijk eens aan. Ja, hè. Wij hebben ook nog wel wat muziek tussendoor, hè, Tine?
0: Ja, zeker.
1: Er staat een nummertje klaar. Need to Feel Loved van Reflect.
0: Ja, dus eigenlijk verwijzen ook de liedjes rond Rise Up, verwijzen eigenlijk naar mijn andere apps die ik heb gebouwd. Die werken rond relaties en ouderschap en allemaal eigenlijk op dezelfde manier gemaakt. Mijn vragenlijst die peilt naar hoe denk je, hoe voelt je. En dan wordt er een programma op maat gemaakt die je dagelijks kleine oefeningen geeft op bijvoorbeeld een partner die een handleiding krijgt over hoe dat hem moet aanpakken.
1: Oké. Okay.
0: Wat dat hij moet doen om u tevreden te houden.
1: Ik kijk hier tegenover en ik zie iemand zo al heel bizar kijken van dat is misschien wel handig, denkt hij nu.
0: Dus eigenlijk, ze zeggen dat soms. Hè. Het zou handig zijn als er bij vrouwen een handleiding bij is. Maar aan de andere kant, heb je al ooit een man een handleiding zien lezen?
1: Nee, nog nooit.
2: Maar dat is voor de mannen ook toepasselijk dan.
0: Ja. Dus,
1: het werkt in twee richtingen natuurlijk. Voilà. Ja.
2: Goed, dus. Sven. Ik zie er nog één knikken.
1: Goed, we zullen daar zelfs verder over op ingaan. We gaan nu naar de muziek luisteren.
0: Ja.

0: Ja, Need to Feel Loved. Hè? Ja. En dat naar aanleiding van wat ze daarnet zeiden. Hè?
1: Ja.
0: Dus er is dus Rise to You.
1: Ja.
0: Rise to Family.
1: Ja. Rise to Us.
0: Rise to Us.
1: Ja.
0: En dat valt allemaal onder de noemer eigenlijk van...
1: Confidanova.
0: Ja. Ja. En Confidanova, daar vinden we dan vragenlijsten. Ja. Of hoe moet ik het mij voorstellen?
1: Er is ook Rise to Insight. Dus dat is het testplatform. En daar zitten allemaal vragenlijsten. Dus eigenlijk intakes, zeg maar. Die je kunt invullen. Die ook uw partner kan invullen. Of uw kind kan invullen. En wordt er op basis van de resultaten wordt er een plan gemaakt. En de bedoeling is eigenlijk om de lange wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg een beetje tegen te gaan. Dus het is allemaal met wetenschappelijke modellen opgesteld.
0: Ja.
1: En dan wordt er een heel plan van aanpak eigenlijk voorgesteld. Er is ook een ouderschapscursus, dat is de Rise to Femme. Die eigenlijk op een paar weken tijd, zeg maar, 12 weken, ouders terug op één lijn gaat zetten van rond opvoeding en hoe kunnen we dit aanpakken, hoe kunnen we dat aanpakken.
0: Ja.
1: Er is ook de Rise to Unity. Dat gaat over, dus eigenlijk telde een beetje de ouder met de tiener linken. Dus van hoe ga ik nu toch nog die verbinding aangaan met mijn tiener.
0: Ja.
1: Wat niet altijd even gemakkelijk is.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk is het een heel programma die dat samenwerkt toch wel. Hè? Je kunt ook zeggen van ik ga werken aan mijn relatie. En ik ga werken aan de band met mijn kinderen.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk heel lage instapdrempel. Je kunt het proberen. Dus er zijn ook gratis weken met korte opdrachten. Dat je eens kunt kijken van heb ik hier iets aan. Dus,
0: En het is eigenlijk ook wel ergens zo wat veilig in de zin van je hoeft jezelf niet meteen bloot te geven als je naar een therapeut gaat of een psycholoog of zo. Hè. Nee. Dus je kunt het eigenlijk een beetje op uw eigen tempo, op uw eigen manier een beetje bekijken en invullen, begrijp ik dan.
1: Klopt, ja. Ja. Ja, je kunt bijvoorbeeld ook in plaats van uw grieven te uiten tegen elkaar dadelijk, kunt je bijvoorbeeld zeggen, ik heb een grommeltje en ik heb een geluksje.
0: Ja.
1: Want ook de goede dingen mogen zeker benoemd worden. En dan kun je zeggen van, kijk, je hebt weer al dit of dat. Oh, deze week vergeet ik. Je zet dat erin. En dan aan het eind van de week wordt er voorgesteld om een keer een gesprek te hebben. Met je partner of je kinderen. En dan kan dat ook naar boven gehaald worden van, kijk, dit heeft zich deze week afgespeeld. Hoe kunnen we daar naar volgende week beter mee omgaan?
0: Ja.
1: Zo van die dingen. En ook om het zichtbaar te maken. Ik heb zo'n mooie... Ja. Dus, zeker in de kinderapp, dat is dan een pot eigenlijk. Zo'n grommelpot. En, en een gelukskespot. Dus, en dan vult dat erin. Ja.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. En dat is ook een testperiode van 2 weken, hoor ik net.
1: Ja, elke app kan geprobeerd worden. Dus,
0: ja, en als mensen willen aansluiten, dat is ook met een abonnement dan? Of
1: Het kan per maand of met een abonnement of met 2 abonnementen.
0: Oké. En dat vinden de mensen dus bij
1: Confidanova.com. Confida, dat is het vertrouwen. En Nova, nieuw vertrouwen eigenlijk.
0: Dus dat is een andere app.
1: Ja.
0: En dan heb ik begrepen dat er nog een app is.
1: Een website.
0: Website,
1: dus, dat is Neuradinova. En dat is eigenlijk de begeleiding voor allemaal mensen met ADHD. En die ook nog andere aandoeningen hebben, want heel veel mensen met ADHD hebben ook lichamelijke problemen. Mm-hmm. Hypermobiliteit en allergieën. Maar ook POTS, zoals ze noemen. Mm-hmm. Dat is posttachycardiaal syndroom. Dus die kunnen echt letterlijk flauw vallen van rechten staan. Mm-hmm. En dat komt veel vaker voor dan we zou denken. Mm-hmm. Dus toch wel 60% eigenlijk waarbij sprake is van comorbide stoornis.
0: Ja.
1: En ik vind dat ook wel belangrijk dat die, dat die mensen op de juiste manier begeleid worden.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm. Ook heel vaak is dat een hele zoektocht eigenlijk. En wordt alles als apart gezien. Maar als je weet dat, dat bijvoorbeeld een stressvolle periode een allergische reactie kan veroorzaken. Dan kun je daar ook anders mee omgaan. En dan moet je niet per se iets aan die allergie gaan doen, maar wel iets aan die stress gaan doen. En als je weet dat, dat die allergie zich ook op je gewrichten kan richten, dus dan weet je ook dat je niet per se iets moet gaan pakken tegen je gewrichten, mm-hmm. maar dat je echt het gehele plaatje moet gaan bekijken.
0: Ja.
1: En er is heel veel onderzoek naar gebeurd de laatste jaren. Ik ben zelf ook hypermobiel, dus ik weet, ook al wil ik het soms in mijn hoofd, of wil ik het allemaal kunnen, soms gaat het gewoon lichamelijk niet, of omdat mijn gewrichten niet mee willen. Ik heb ook al een tijd in de rolstoel gezeten, dus dat zien mensen niet, hè. Als je gewoon rondloopt, die zien niet dat je, of dat ik soms gewoon mijn pols verstuik door aan mijn stuur te draaien. Dat zijn allemaal zo van die kleine moeilijkheden die het leven toch soms net iets zwaarder maken dan zou moeten. Ja. En als je dan ook nog een hele zoektocht moet voeren of soms niet geloofd wordt door dokters, wat ook heel vaak voorkomt. Dus eigenlijk hypermobiliteit valt onder het Ehlers-Danlos-syndroom en dat is toch wel een bindweefselziekte echt. Die verstrekkende gevolgen kan zelfs tot hartaanvallen kan leiden en zo. En aders die scheuren en zo. Dus toch wel echt wel serieus. Om ook mee stil te staan. En stel nu dat je kinderen hebt die op school zijn, die moeten meten, maar die hun gestel zit niet goed in elkaar. En die kunnen misschien niet de hele dingen Cooper-test lopen, omdat hun enkels te wiebelachtig zijn. Ja. En die kinderen die kunnen niet zoveel, die zijn misschien wel heel soepel voor turnoefeningen te doen, maar die hebben heel weinig ruimtelijk inzicht, dus dat zit daar ook bij.
0: Ja.
1: Niet goed weten waar hun lichaam zich bevindt in de ruimte. Dus die zullen al rapper een basketbal tegen hun gezicht krijgen dan iemand anders. Maar het is ook wel belangrijk om ook hun energieniveau wordt daardoor bepaald. Dus misschien is dat niet dat kind niet mee kan of niet mee wil, maar misschien is dat gewoon echt dood op en moet dat gewoon even kunnen zijn kop op de bank leggen en slapen. Dat is ook heel belangrijk dat daar rekening mee gehouden gaat worden. En daarom dus Dinova, waar we echt die mensen willen gaan behandelen of helpen naar hun weg te zoeken en waar we gaan samenwerken met specialisten voor de juiste diagnoses en een holistisch plan van aanpak.
0: Dus moet ik het mij dan voorstellen als een echte praktijk neurodinova?
1: Dus we gaan zowel live begeleiden, maar ook mensen die bijvoorbeeld iets verder wonen, die toch dat netwerk eigenlijk dat we zijn aan het opbouwen willen gebruiken, kunnen ook online. We moeten meegaan met de tijd. Hè?
0: Ja, dus, dat is waar.
1: Online begeleiding is ook mogelijk.
0: En langs de andere kant, toch ook wel fijn dat het bestaat uiteindelijk. Ja. Hè? Dus dan vind ik dat we ook meer mensen kunnen bereiken en op die manier ook meer mensen kunnen helpen.
1: Dus ook in de andere app van Confidanova, dus is er ook de mogelijkheid om te kijken in de agenda voor ook live begeleiding. Dus
0: ja.
1: Je hebt voor- en tegenstanders. En ja, soms kom je er ook echt niet uit met de zelfhulpprogramma's. Mm-hmm. En heb je toch nood aan een keer een verbindend gesprek. Of iemand die eens mee gaat nadenken met u. Mm-hmm. En dus die mogelijkheid is er ook altijd. Ook vanuit de Leerplan is er ook de mogelijkheid om een aanvraag te doen naar... We willen toch ergens begeleiding. En aangezien dat we een nieuwe praktijk zijn die opstart, hebben we nog geen wachtlijsten.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Ook een voordeel natuurlijk.
1: Ook een voordeel.
0: Ja, absoluut. Ja. Nu, Tine, ik heb ook wel een heel leuk nummertje wat erop aansluit. Dat is het nummertje ADHD van James Arthur.
1: Ja.
0: He, dus ik denk ook dat ik dat nu mag spelen, dat nummertje.
1: Ja, zeker. Ja.
0: He, want dat sluit inderdaad wel wat aan met jouw verhaal van ADHD. Ja. We gaan er nu naar luisteren.

0: Ja, James Arthur met ADHD. Ja. Ik zal het zo uitspreken. Ja, dat spreekt eigenlijk ook wel een stukje voor zich, denk ik. Ja, hè? Dat liedje. Ja. Nu, Tine, ik zie dat het eigenlijk ondertussen al 10:50 is. Ja. Het is heel snel gegaan weer al. Hè? Ja. Nu, we hebben ook wel heel veel gebabbeld natuurlijk. Ja. Hè? Dus wat de bedoeling is, als je hier live in de studio komt, uiteraard. Hè? Dus ik hoop dat de mensen er wel iets van opgestoken hebben. Ja, en dat ze zeker naar de websites gaan kijken. Ja. En dat ze een keertje gaan testen en uitproberen. Wat ze allemaal kunnen leren.
1: Of vraag een keer de handleiding van uw partner aan.
2: Voorbeeld. Zal ik eens daar op zoek gaan?
1: Ja.
0: Good luck.
1: Okay. Dus dat is ook op de hechtingstheorie gebaseerd. Dus dat is ook wel heel belangrijk.
0: Ja, klopt. Ja. Nu, ik wou nog eventjes over leervlam. Omdat we zijn de laatste maand van het schooljaar in het reguliere schoolsysteem. Ja. Dus voor heel veel studenten examens. Dus volle bak leren. Ja. Een heel stressvolle periode. Ja. Nu, wij hebben een gezamenlijke vriend.
1: Ja,
0: die eigenlijk begonnen is met Nederlandstalige muziek. Dus, klopt het, Nederlandstalig?
1: Ja, of ook Engels? Ik denk toch vooral Nederlands.
0: Vooral Nederlandstalige nummertjes. Hè? Ja. En we vonden het eigenlijk wel, wel fijn als we van hem vandaag ook een nummertje op de radio konden spelen.
1: Ja, daar gaat hij zeker op plezier.
0: Ik denk het ook wel. Hè? Maar ook wat aansluit een stukje met het thema. Hè? Want het gaat
1: eigenlijk
0: ook over
1: uw talent en creatief zijn en zoeken naar wat u ligt. En het is een geweldige artiest die altijd ook super ideeën heeft en ook op zoek is naar wat wil ik hier nog in de wereld zetten. Ja. En hij doet dat op een schitterende manier. Hij heeft al met theaterstukken gedaan.
0: Ja.
1: En nu dus ook met muziek.
0: Even wil ik gewoon even vermelden. Vorige week was trouwens, ik denk, familie van hem. Ik denk zijn neef of zijn onkel. Ik moet het in het midden laten. Ik weet het niet meer precies. Die was hier bij Wendy. Wendy, de schutter. Bij Radio was die hier in de studio. Ja. Christos, de magier, de goochelaar. Mag ik dat zeggen? Nee, dat is niet hetzelfde. Hè? Magier en goochelaar.
1: Goh, ik weet het
0: excuseer
1: niet.
0: Als ik iets misgezegd heb dan.
1: Misschien moeten we zelf eens vragen.
0: Ja, het is, ik hou het bij magier. Dat klinkt, klinkt misschien beter. Ja, klopt. Hè, maar ik zou dan dadelijk willen afsluiten met het liedje van Salvatore.
1: Ja, hè. Zeker.
0: Is er iets wat jij zeker nog wil meegeven vanavond aan onze luisteraars?
1: Ja, als Zoal de Mier luistert, je mag mij altijd bellen.
0: Jouw telefoonnummer staat op de website?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ook als schooldirecties of zo, of ouders vragen hebben, contacteer me zeker. Ik sta echt open voor gesprekken en verbindingen, mogelijkheden. Of als je zegt van, oh ja, dat zou mij wel fijn lijken als dat ook kon. Zeker doorgeven. Ook als je hulp nodig hebt met je relatie of met je kind. Ja.
0: Of gewoon met jezelf.
1: Of met jezelf, ja.
0: Maar ook natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Kijk zeker op de website, zou ik zeggen. Ja.
0: Absoluut, absoluut. Ja. Hè. Dus als je ergens mee zit, kijk gewoon op de website en of neem contact op. Hè. Ja. Ik denk, als je in gesprek gaat, is er heel veel mogelijk, denk ik.
1: Ja,
0: ja zeker en vast. Ja. Hè. Tine, ik wil jou heel erg bedanken om vanavond naar hier te komen. Om aanwezig te zijn in onze studio. En wij zien en horen elkaar waarschijnlijk nog wel.
1: Ja, zeker.
0: Zeker en vast. Hè? En ik wil ook onze luisteraars bedanken om erbij te zijn vanavond. En ook de mensen die luisteren via de podcast. Hè? Want er wordt ook altijd een podcast van gemaakt om het te herbeluisteren. Ook altijd heel interessant.
1: Ja, zeker.
0: Ik zal die dan, als die online komt, zal ik hem delen met jou.
1: Heel
0: de
1: fijn.
0: Podcast, hè? Dus wij gaan nu het nummertje beluisteren van Salvatore. Ook wij hebben rechten.
1: Ja.
0: Dus ik moet eigenlijk de volledige naam zeggen. Salvatore Pas is de artiestennaam van Salvatore Alexio.
1: Ja, klopt.
0: Dus bij deze, ik wens jullie allemaal nog een fijne avond, fijn weekend. En ik kijk even naar Erik. Wil jij nog iets toevoegen? Nee? Helemaal top?
2: Helemaal top.
0: Oké, prima. Fijne avond nog.
1: Ja,
0: doei.
1: Fijne avond. Dag. Ja, ja, ja.

0: Goedenavond. BNL
1: Revolver
0: met Roger Lemmens en Jos Reinders.

voor zij die nog herinneringen hebben van heel lang geleden, Then I Kissed Her van The Beach Boys natuurlijk. Oorspronkelijk van bluesmuzikanten Lowell Fulton en Lloyd Glenn werd Sinner's Prayer een bluesklassieker mede dankzij Ray Charles. Ray nam zijn eerste versie van het nummer op in 1953 voor Atlantic Records. Decennia later nam hij het opnieuw op samen met blueslegende B.B. King en met Billy Preston op het Hammond-orgel.

When the Roses Bloom Again was deel van een project waarbij de Guthrie-familie de Britse volkszanger Billy Bragg en Wilco uitnodigde om muziek te zetten op de duizenden onuitgegeven songtesten die Woody Guthrie, handgeschreven in een persoonlijk archief, had nagelaten. Pas nadat ze When the Roses Bloom Again hadden opgenomen, werd ontdekt dat de tekst oorspronkelijk in 1901 was geschreven door Will D. Cobb en Gus Edwards. Guthrie had deze traditioneel gewoon overgeschreven in zijn notitieboekje. The City van de Belgische singer-songwriter Iskander Moon kwam in februari dit jaar uit. Het was de laatste track voor de release van zijn lang verwachte debuutalbum Salt Moon City.

En dit is dan meteen de doofpotplaat van de week. Robert Johnson is zowat een vaste klant aan het worden in onze uitzendingen. En dat zeker niet per toeval. Want Johnson staat bekend als een voorbeeld voor tal van blueszangers en gitaristen. Het nummer Come Into My Kitchen kon tijdens zijn live optredens het publiek tot tranen toe beroeren. Johnson nam het nummer op in 1936. En het was in 1993 dat de veelgelauwerde Cassandra Wilson het nummer opnam voor haar geweldige plaat Blue Light Till Dawn. Een plaat die iedereen in huis zou moeten hebben. Haar versie van Come On In My Kitchen was een heuse openbaring. Mede dankzij de sobere begeleiding, maar zeer zeker ook dankzij Wilsons rokerige stem.

Road to Nowhere zonder toestemming. Volgens Crist was zijn tegenstander Marco Rubio op weg naar nergens. David Byrne van Talking Heads vond dat niet te volgen weg en dagvaardde Crist voor schending van het auteursrecht. Onze live corner van vandaag. Ben Harper en de Blind Boys of Alabama live at the Apollo. Een memorabel concert van 12 oktober 2004, waarbij uiteraard ook de Innocent Criminals het podium deelden. Het werd een briljante mix van soul, gospel en blues.

0: Chicago. But to the Lord.
1: BNL.

rivers will pound. De tekst zou bijna belachelijk kunnen klinken bij sommige zangers, maar met Nick Cave zijn bariton klinkt Breathless zowaar ontroerend echt. Kalia Volt zet met de explosieve titeltrack Burn the House Down de toon voor haar nieuwe album, aangedreven door rauwe riffs, een stuwend ritme en haar kenmerkende slidegitaar. Gedurfd en gebouwd op puur gevoel is Burn the House Down een statement dat Volt's grenzeloze kijk op blues, rock and roll en rootsmuziek toont.

Reeds op zijn 12e trad deze Chrissy Matthews al samen op met de legendarische bluesman John Mayall. Het was meteen het begin van een indrukwekkende carrière en onlangs verscheen zijn nieuwe plaat Rock'n'Roll Soldier. Fell in Love with a Girl is een nummer van de White Stripes, maar kreeg van Matthews een bijna onherkenbare, maar wel sublieme uitvoering. Lose My Baby is de tweede single van hun gezamenlijke EP Jardin die in december 2025 verscheen. De track combineert de elektronische popsound van Oscar and the Wolf met Franstalige rap van Romeo Elvis. Het nummer steekt hiermee de Belgische taalgrens over zonder communautaire issues.

In 1960 uitgebracht door de Everly Brothers. En het is dan ook een compositie van Don Everly. So sad to watch good love go bad. Op naar 9 uur met deze van Nordman.

Tuesday uit 1992 van de LP Dazzling Display van Steve Winn, leider van de voormalige Dream Syndicate, maar hij bewandelde wel meer muzikale paden. Voor Simon & Garfunkel beroemd waren, traden ze op als Tom & Jerry. Het wordt dan ook direct duidelijk waarom Paul Simon, The Only Living Boy in New York, aanheft met Tom, Get Your Plane Ride on Time. Hij schreef dit nummer licht gefrustreerd over partner Art Garfunkel, die naar Mexico was vertrokken om op te treden in de film Catch 22 en daarvoor veel te lang wegbleef. Simon zat ondertussen alleen te werken aan Bridge Over Troubled Water. En toen hij ook nog eens uit het script van die film werd gesneden, besloot Paul Simon om solo verder te gaan.

De titel van het album Enjoy Every Sandwich, The Songs of Warren Zevon, verwijst naar een interview in The Late Show met David Letterman, nadat bij Zevon terminale kanker was vastgesteld. Tijdens de reflectie over het genieten van die tijd die nog rest, zei hij: genieten van elke boterham. Op deze tribute aan de overleden zanger komen verschillende grote namen aan bod. Searching for a Heart is dan vertolkt door Eagle frontman Don Henley. Change in the Weather is een energieke versie door Buddy Guy van deze bluesrock uit 1986 van John Fogerty. De stevige vocale ondersteuning op deze versie is van Travis Tritt.

Helemaal in Ramones-stijl zette John Fogerty in 2007 I Can Take It No More op zijn Revival-album. Een politiek geladen, rauwe, snelle protestsong tegen George Bush en zijn Irak-oorlog. En dat brengt ons uiteraard naadloos bij onze rubriek Abraham en Sarah, albums van 50 jaar geleden. De Ramones, hun debuutalbum, gewoon Ramones, begint in een razend tempo en dat laten ze gedurende de 14 nummers geen moment los. Alles draait om snelheid, pakkende melodieën, absurditeit en eenvoud met bewerkingen van vroege rock'n'roll en surfrock. De muziek is teruggebracht tot de essentie. I Don't Wanna Go Down to the Basement is een speelse hommage aan klassieke horrorfilmclichés, waarin een personage een donkere kelder inrent op de vlucht voor een moordenaar.

Beat on the Bread klinkt gewelddadig, maar is een humoristische, gefrustreerde parodie over hoe het zou zijn om een kind met een honkbalknuppel het zwijgen op te leggen. En de cover van Let's Dance, de hit van Chris Montez, is niet zomaar een wegwerpliedje. Met een doelgerichte beat en tekst belichaamt het nummer alles wat Ramones waardeert aan de rock'n'roll van voor de Beatles.

Listening to Leave On is een directe verwijzing naar Lee Van Helm, de legendarische drummer en zanger van de band. Mark Cohn eert in dit nummer de kenmerkende rauwe sound en stem die op hem destijds zo'n indruk maakte. Het nummer verscheen oorspronkelijk op Cohn's album Join the Parade uit 2007. Joe Henry levert voor de soundtrack van I'm Not There een aangrijpende, sfeervolle folkinterpretatie van One Too Many Mornings van Bob Dylan. Een rijke akoestische productie, warme zang en een hedendaags melancholisch tempo. Down.

een bijzonder hooggewaardeerde bluesband in Europa. Eentje van bij ons, en dat is om fier op te zijn. Boogie Beasts met Snake Drive. Met Kenny Brown, de vroegere gitarist bij wijlen R.L. Burnside. En dat is nu precies waar de nieuwe plaat van Boogie Beasts om draait. Een geslaagde hulde aan dit bluesicoon. Heel wat imponerende gasten op de plaat, zoals de zoon Dwayne. En ook nog G-Love, Luther Dickinson en zelfs Cedric Maas van onder meer de Soul Losers. Op een na allemaal nummers van R.L. Burnside en ook deze Poor Black Matty. Die doen we er nog bovenop met een pompende mondharmonica van Fabian Benato.

Overal krijgt deze plaat lovende recensies en dus ook bij ons. Dit was de titeltrack van het nieuwste album van Social Distortion, Born to Kill. Desondanks zijn ze helemaal geen gevaar voor onze lieve wereld. Het was wel al ruim 15 jaar geleden dat deze band nog eens met nieuw werk op de proppen kwam. En dat was voor een deel te wijten aan de keelkanker van zanger Mike Ness. Volgende week zeker nog meer fraais van deze plaat. We keren nu even terug naar 1968 met deze innemende song van Glen Campbell. Wichita Lineman wordt de hemel ingeprezen door niemand minder dan Bob Dylan en in de lijst van de 500 beste nummers van het blad Rolling Stone staat het verdienstelijk op 206.

Little Girl Blue van gitaarvirtuoos Chris Bergson uit zijn nieuw album East River Blues. Ziezo, hopelijk heeft u een beetje genoten van onze selectie. We brengen ook onze dank uit aan Walter van Heukelom voor de leuke tips. Namens Jos Reinders en Roger Lemmens nog een mooie vrijdagavond toegewenst, als ook een verkwikkend en vreedzaam weekend. Hier nog Link Ray.